0: Jij stelt dat je dit duurt en 60.
1: Delta Elite, ja.
0: It'll be a hotel agent will send on Idaho 1.